0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Van Motown tot trap en van reggae tot afrobeat. Black music blijft constant vernieuwen en inspireren.
2: Hip-hop, R&B en afro-music.
3: Talk about black
4: excellence.
2: It's Black Music Month on Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: R&B and Afro music. Better listen up. We are Galaxy.
1: Tell the man.

0: Black Music Month.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Usher zette begin 2000 de standaard voor moderne male R&B met hits, dance moves en performance.
3: This thing right here is our thing.
4: Hey. Put your hands up.
5: Do it right now, go.
3: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Black music.
1: Davido werd geboren in Atlanta, maar groeide op in Nigeria. Hij komt uit een rijke familie, maar bouwde zijn carrière volledig zelf op. Met hits als Fall en Unavailable groeide hij uit tot een van de grootste Afrobeatsterren ter wereld. Davido hielp mee om Afrobeats commercieel groot te maken buiten Afrika.
2: Yeah. This is Galaxy Radio.
3: Okay. Hey, black on black, black
2: music. Black music sounds like this.
4: June is Black Music Month.

Hold on. Don't laugh, bitch. You can, I'm recording. I can hear you.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
5: Yeah, you know the station.
1: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
1: On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
1: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go.
1: 24 hours a day. Another hour with all your favorite songs and artists.
5: All day.
1: Let's drop more hip hop bangers.
6: Number one station.
1: Galaxy Radio.
7: Maximum.

0: Yep, that's how it is.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Michael Jackson brak wereldwijd barrières voor zwarte artiesten op radio en televisie. Zijn album Thriller veranderde niet alleen popmuziek, maar ook videoclips voor altijd.
3: Black Music.
1: It's Black Music Month on Galaxy Radio. On Galaxy.

are Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 a.m.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Friesland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brandsorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
4: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: Top of the morning, dear.
4: Yeah.
6: 3, 2, 1.
4: Listen.
7: Turn it up.
6: Let's go.
5: And now, back to the stars with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
8: Wakey, wakey, baby, eggs and bakey. Richie Sauce, Tony Q on the check it with you. It is Throwback Thursday, Thirsty Thursday. And I got some spa on the way for you. But first, Alain is Marlene. That's the first song that's going to open up my 6 o'clock doors. Good morning.
9: Galaxy. Yeah, yeah, I got my peoples with me.
10: I'm here now.
11: What's good, this is Wale.
12: This is DJ Khaled.
13: It's Meek Millie.
14: This is Drake.
15: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
16: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik ken elke moeder.

0: Galaxy Morning Marathon, weekdays from 6.
1: Shit, het is niet eens weekend. Er liggen mensen op mijn bank die ik niet ken. En dat meisje met de hoofd op mijn borst. Heb ik beloofd dat ik verliefd ben? Ik kende net een uur. Maar na die druppels gingen zijn, ik op avontuur. En voordat ik dit wil ik dat het nog even duurt. Hey, dus ik pop nog een pil. Zet het op mijn account, koop wat iedereen wil. Ik heb geen roze bril, maar ik stel alles uit tot ik jaren verspil. Wil niks horen. En ik zeg

0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Missy Elliott veranderde de game met futuristische beats, creatieve videoclips en flows die hun tijd ver vooruit waren.
3: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
4: The Galaxy Morning Marathon.
5: Wake up
6: in the morning.
4: Weekdays from 6.
7: Weekdays from 6.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Friesland geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brandsorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: That's right, 7 o'clock, energy's in the building.

0: That's right. Load them up. Load them up. More hits and bangers on the way. I'm talking about some Jay Huts. But we also got some, let me see, man. Celtics 4. That's on the way for you, too. Hold on. It's coming. It's coming. It's coming.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Black Music.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Afrobeat is op dit moment een van de grootste sounds ter wereld. Dankzij artiesten als Burna Boy en Wizkid hoor je Afrikaanse invloeden overal terug in de charts.
1: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
6: Black on black, black on black.
1: This month we give black music extra flowers.
6: That's a fact.
7: I wake up every day, I rise and shine to my alarm clock. I'm ready to rock.
1: Stay awake with Richie and Tony.
8: Stay awake with Richie and Tony.
9: Stay awake with Richie and Tony.
10: Stay awake with Richie and Tony.
11: Stay awake with Richie and Tony.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor ontruiming van de nabijgelegen Friesland Campina fabriek. 40 werknemers werden uit voorzorg geëvacueerd. Na enkele uren was de hevige brand onder controle. Niemand raakte gewond. De omliggende bedrijven kunnen weer hopen. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. De Wilderness Project onderzocht in februari het Lisama-plateau, een hoogland in het oosten. Zo vonden ze 8 libellensoorten, 3 sprinkhaansoorten en 60 motten- en vlindersoorten. Het moeilijk bereikbare gebied werd nauwelijks onderzocht vanwege burgeroorlog en landmijnen. Nog meer soorten worden nu ontdekt. Het land geeft 13 miljoen euro aan Holwert ter compensatie voor geschrapte plannen. Het dorp zou via een doorgestoken dijk verbonden moeten worden met de Waddenzee. De ambitieuze plannen kosten minimaal 100 miljoen euro en gingen bijna 2 jaar geleden niet door. Het geld is nu bedoeld voor toeristische ontwikkeling. De onderhandelingen voor Oekraïnse en Moldavische EU-toetreding kunnen nu verder gaan. Hongarije trekt zijn veto in onder het leiderschap van premier Peter Magyar. De EU-voorzitter noemt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor Europese integratie. Volgende week stemmen alle 27 lidstaten formeel in met de onderhandelingen over de rechtsstaat en mensenrechten. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
8: This is Galaxy Radio.
7: You know the station.
8: On FM and digital radio.
7: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
8: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go!
8: 24 hours a day.
9: That's right, somebody said 8 o'clock.
8: This is where the biggest stars come to play.
2: We are Galaxy Radio.
10: Yeah, I'm back with the flow and I'm back with the vibes.
11: Back
10: with the flow and I'm back with the vibes.
11: Back.
9: Man, we back with that flow, back with that vibes. The weekend is on the way, cry for me. Amy Grace is first, though. Talking about Lot Mazin, featuring Yes B. Top of the morning to you. Your number one station for hip-hop and R&B, Afro dancehall, big vibes, big energy. Richie Styles, Tony Q, The Morning Marathon.
12: Yes. Uh-huh.
13: Let's make it happen.
14: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
15: This is hip-hop, homie.
16: We live right here, baby.
14: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
17: Laat me wat zeggen, man.

0: Load them up. That's right, man. More hits and bangers coming your way. Some Jennifer Lopez featuring LL Cool J with All I Have. But first, man, Young Ellis featuring Dior and Kunz. Talking about Laatste Bericht. You already know it's your number one station for hip-hop and R&B in the morning time. Richie Styles, Tony Q. What's good? They coming.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Got all my phosphate, I didn't need my color kiss. No, my bed ain't need F-1-T-F, my dad is my Laatste Bericht.
3: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Black music.
6: SZA begon haar carrière bij Top Dog Entertainment. Hetzelfde label als Kendrick Lamar. Met albums als Control en SOS gaf ze moderne R&B een eerlijke, emotionele en alternatieve sound. Haar teksten over relaties en mentale gezondheid spreken miljoenen jongeren wereldwijd aan. Ze inspireerde een nieuwe generatie vrouwelijke R&B-artiesten.
7: Girl,
8: hi, I'm Doechii.
9: What's up, it's SZA.
10: Girl, black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
11: This music here is therapy.
10: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.
12: Ah, I can't stay motivated.
10: When you're lacking that morning motivation, you gotta wake up with the Galaxy Morning Marathon. Weekdays from 6 a.m.
13: Hey, Pix, wat zeg je me?

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eis op. Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor ontruiming van de nabijgelegen Friesland Campina-fabriek. 40 werknemers werden uit voorzorg geëvacueerd. Na enkele uren was de hevige brand onder controle. Niemand raakte gewond. De omliggende bedrijven kunnen weer hopen. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. De Wilderness Project onderzocht in februari het Lisama Plateau, een hoogland in het oosten. Zo vonden ze 8 libellensoorten, 3 sprinkhaansoorten en 60 motten- en vlindersoorten. Het moeilijk bereikbare gebied werd nauwelijks onderzocht vanwege burgeroorlog en landmijnen. Nog meer soorten worden nu ontdekt. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: Top of the morning, it's 9 o'clock.
6: This is where the biggest stars come to play.
7: Everybody's here.
8: Everybody's right here.
6: We are Galaxy Radio.
5: That's right, we are Galaxy Radio indeed, man. Idali is on the way talking about Nooit Echt Van Mij. First, Distinct and J Balvin coming through with the Coma 2. All right, welcome to the 9 o'clock. What's good, what's good, what's
9: Galaxy.
10: Galaxy.
11: Only station I listen to hip-hop.
12: We're jumping in like that.
13: Only right here on my station.
14: The number one in hip-hop and R&B.
15: Y'all know what it is, boy.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, wrap. It's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
4: Het is donderdag 4 juni, Wes op Galaxy Radio. En ik ga jou je week nog doorhelpen. Nog 2 dagen voor het weekend. En dat betekent dat je werkdag een stukje leuker mag. En ik ga je vertellen hoe we het gaan doen vandaag. Zometeen Giveon komt eraan naar Blaze Fire Baseball Party. Hier bij Galaxy Radio.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
5: Touching a leap, touching a leap.

0: Let Her Know hier bij Galaxy Radio. En zometeen gaan we van Break Your Neck naar Protect Your Neck. Wu-Tang Clan ga je dus zometeen horen na Rich Homie Quan hier bij Galaxy Radio.
1: From your car radio to your phone. Everywhere we go. Go! Download the free Galaxy Radio app.
2: You get it anywhere.
3: And keep the music going.

Listen on FM, DAB, or online in our free Galaxy Radio app.

0: gingen van Break Your Neck naar Protect Your Neck. Je hoorde Wu-Tang Clang. Daarvoor die dus ook Busta Rhymes eerder. Break Your Neck dus. Zometeen nog veel meer tracks voor je. Outkast komt eraan. The Way You Move. En Fate zometeen met Galaxy Radio. En straks dus jouw favoriete working track die we graag van jou willen weten. Waar jouw werkdag een stukje beter door wordt. En waar je meer energie krijgt. En misschien zelfs meer zin in je werkdag. Nog 2 dagen en nog een aantal uur dus vandaag. Tot het weekend.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Beyoncé gebruikt haar muziek regelmatig om zwarte cultuur, empowerment en historie centraal te zetten. Albums als Lemonade werden wereldwijd besproken.
5: You can hear it in the music.
6: For the culture. For the music.
7: Let the music tell it.
8: Hey, yo.
9: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
10: The biggest stars. You'll hear them all. We are Galaxy Radio.
11: Drop it down.
12: Like that. Yo.

0: Outkast hoorde je The Way You Move hier bij Galaxy Radio.
1: Black Music Month.
2: Black Music Month. Fact.
0: Ze waren allebei enorm verschillend, maar hielden wel beide van hip-hop. Andre 3000 en Big Boy die elkaar ontmoetten eind jaren 80 op de Tri-Cities High School. Een kunst- en muziekschool in de omgeving van Atlanta. Andre 3000 was rustig, artistiek en experimenteel, terwijl Big Boy extravert was en bekend stond om zijn ritme en zijn flow. Na een tijdje te rappen in gangen, kantines en talentenshows raakten ze met elkaar bevriend. En dan merkten ze, onze stijlen die kunnen elkaar best goed aanvullen. Nou, voor ze Outkast werden, gebruikten ze eerst verschillende groepnamen, maar ze kozen dus voor Outkast. Eigenlijk omdat ze zich anders voelden dan veel andere jongeren en artiesten om hun heen. Nou, ze namen demo's op en traden op in lokale plekken in Atlanta. En daar vielen ze op bij producenten van LaFace Records, een label van L.A. Reid en Babyface, die ook dus Usher representeerden. Nou, op een bepaald punt ging LaFace luisteren naar een demo van hun. Hij was meteen onder de indruk en hij wist, deze jongens moet ik gewoon tekenen met mijn label, want ze klinken anders dan de rest. Nou, ze kregen een contract, brachten hun debuutalbum uit en vanuit daar werden ze steeds groter, waar hun doorbraak dus echt kwam met Heya, Outkast dus in 2007. Waarom het zo goed werkte? Nou, Andre 3000 bracht dus creativiteit, onverwachte ideeën en experimentele teksten, terwijl Big Boy de structuur bracht, techniek en een sterke rapflow. En die combinatie maakte ze dus eigenlijk vrijwel anders dan alle andere. Outkast dus, die je hoorde hier bij Galaxy Radio. En van The Way You Move gaan we naar Move, een track waarvan ik nog steeds niet goed weet of het nou een Afro track is of een house track. Het maakt in principe ook niet uit, want het is een heerlijke track die zijn

Thriller, wat bij heel veel mensen een favoriete track is, dus What You Know About Me. Maar ik ben op zoek naar jouw specifieke lievelingstrack. Eigenlijk misschien nog meer jouw favoriete working track.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dance hall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival, June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
5: Op donderdag 4 juni naar de klok van 11 uur staat er nog een heel programma voor je klaar. Zometeen gaan we jouw favoriete working track draaien die je mag insturen via 085 029 4x2. Maar voor het zover is gaan we nog 2 tracks voor je draaien. Brand VS komt eraan, Have To. En Rima, Baby Is It A Crime.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Have To hoorde je bij Galaxy Radio. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Wat maakt jouw werkdag beter? Welke track wil jij nou echt horen en denk je, dan wordt mijn werkdag sowieso een stukje meer energieker. Kijk, we moeten nog 2 dagen, nog best wel wat uren voor het eigenlijk echt weekend is. Dus we mogen wel wat energie gebruiken. Jorik stuurde een aanvraag door die zei, kunnen we een klein beetje meer die rauwe hippel opzoeken? En een klein beetje meer in die throwbacks? Gaan we doen voor je. We gaan naar 1996. Een flinke stap terug in de tijd. 30 jaar geleden. Tupac komt eraan hier. Ambition as a rider. This is... Break it down. Yeah. Break it down. Hip-hop. Yeah.

0: Is die SBO die Colombie? Ja, nou, ja toch. Hey, nog veel meer tracks komen eraan zo meteen. En we gaan richting de lunchpauze. Jouw lunchbreak mix. Dus we blijven jou alleen maar energie gooien. Want die heb je nodig op een werkdag als vandaag. Zeker op donderdag als je nog 2 dagen moet. Zometeen gaan we naar Diamanten op je tanden. Grills, Nelly komt eraan naar Ghana. Hier Galaxy Radio. Burner Boy ook nog.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Shawty, how can I get through you? No more hope, I should get through you. Give me the good night, if you play outside.
3: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
4: Black music.
5: Rihanna werd geboren op Barbados en ontdekt door producer Evan Rogers.
6: I'm a very creative person. I love music. I love fashion. I always loved music.
5: Kort daarna tekenen ze bij Jay-Z's label Def Jam. Met albums als Good Girl Gone Bad en Loud combineerden ze pop, R&B, reggae en dancehall tot een unieke internationale sound.
6: I just always knew. One day I'm gonna be doing this. I knew.
5: Ze bracht Caribbean muziek opnieuw wereldwijd naar de charts en maakte dancehall toegankelijk voor een groot mainstream.

0: Ik vond het vroeger zo'n hard nummer. En nog steeds trouwens. Nelly hoorde je Grills.
1: Black Music Month. Black Music Month.
0: Hij koos bijna voor een sportcarrière in de honkbal, maar gelukkig koos hij toch uiteindelijk voor de rap scene. Nelly dus, die geboren werd op 2 november 1974 in Austin. En zijn gezin waarin hij opgroeide, die verhuisde al snel naar St. Louis. Hij groeide op in een arbeidersomgeving waar sport en muziek een grote rol speelden. En als tiener was hij niet alleen geïnteresseerd in rap, maar ook in honkbal. En de meeste mensen dachten eigenlijk dat hij zou kiezen voor een carrière in de sport dus. Maar gelukkig koos hij de jaren 90 voor de rap. Althans, hij zette zijn eerste stappen met de groep St. Lunatics. De groep was een groep vrienden eigenlijk uit dezelfde buurt. En die traden op tijdens lokale feesten, scholen en clubs rond St. Louis. Ze hadden eerst een regionale hit genaamd Gimme What You Got. Maar het nummer werd populair in de regio, maar niet voor de grote platenmaatschappij. Maar toch sprong Nelly er wel uit. Hij had een opvallende rapstijl, een zangstijl. Hij had een accent uit St. Louis. Hij had toegankelijke refreinen en een uitstraling die ook buiten de rap hip-hopwereld eigenlijk wel aansloeg. En in plaats van alleen maar harde straatrap te maken, gebruikte hij melodieën en zang in zijn nummers. En dat was eind jaren 90 nog best wel ongewoon. Labels kregen interesse in St. Lunatics, maar eigenlijk vooral in Nelly. Want ze zeiden tegen hem, luister, als jij nou eerst solo gaat, dan kun je daarna de groep meetrekken. Nou, dat werkte ook nog wel, want in 1999 tekende hij bij Universal Music Group en begon te werken aan een debuutalbum. Daaruit kwam dus Country Grammar en dat veranderde alles. Zijn grote doorbraakhit, of in ieder geval zijn album dus, verkocht miljoenen exemplaren en werd een van de best verkochte rapdebuten ooit. En hierdoor kreeg St. Louis ook voor het eerst echt aandacht als een belangrijke hiphopstad. Maar hij vergat zijn vrienden niet, want daarna ging hij samen met St. Lunatics werken aan hun album Free City. Wat uitkwam in 2001 en ook nog eens commercieel succes behaalde. Nou, wat maakte zijn opbouw toch bijzonder? Ja, zijn rappers uit die periode die uit New York kwamen, Los Angeles of Atlanta. Maar Nelly moest vanuit St. Louis eigenlijk vrijwel een reputatie opbouwen. Nelly dus, die je hoorde hier bij Galaxy Radio. Zometeen Drake, Nokia, na Fashion Week, Lil Kleine en John Fraser.
2: Galaxy Radio.
3: Listen, everywhere I go, everywhere I go.
4: Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store. And listen everywhere you go.
5: Five bands for the dress.

0: het Nokia daarvoor, die Fashion Week. Het is tijd voor de lunchbreak mix zometeen met Sydney Kreker, die jouw lunchpauze er meer energie gaat geven. En ook hopelijk voor de rest van je dag en misschien wel je hele vrijdag, want het is bijna weekend. Morgen nog één dag werken en dan ben je er. En dan kunnen we eigenlijk eindelijk relaxen. Ik ben er morgen weer van 10 tot 12. Tot morgen.
1: This is your station for hip-hop, R&B en Afro.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europese luchthavens verwerkten in april minder passagiers dan vorig jaar. Dit is de eerste krimp sinds het coronaherstel. De daling van 0,7% komt door het conflict in het Midden-Oosten en stakingen bij Lufthansa. Ook de vroege paasvakantie speelde mee, waardoor honderden vluchten werden geschrapt in deze periode. In Groningen is het voorarrest van twee vrouwen uit Stadskanaal met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van ernstige mishandeling en vrijheidsberoving van twee kinderen van 6 en 7 jaar. Een slachtoffer lag in kunstmatige coma. De verdachten van 31 en 33 jaar zitten niet langer in beperkingen. De meeste EU-lidstaten zijn gereed voor het asiel- en migratiepact, zo stelt de Cypriotische migratieminister. Problemen worden wel verwacht. De lidstaten willen hiaten identificeren en samen met de Europese Commissie deze wegwerken. Het pact legt uniforme, strengere regels vast voor het screenen en beoordelen van asielaanvragen. Braken in Nederland nemen fors toe. In de eerste vier maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Het weer nog. Vanmiddag trekken er verspreid over het land buien over, waarbij de kans is op onweer. Een enkele bui kan lokaal fel uitpakken met kortstondig veel regen, zware windstoten, mogelijk ook hagel. En tussendoor klaart het af en toe ook op en laat de zon zich zien. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
7: Nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Ja, ja, ja, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
9: Yeah, you know the station.
0: On FM and digital radio.
9: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
0: This is where the biggest stars come to play.
9: Let's go!

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Razzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 PM.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan, dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Goossens. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. Het aantal reizigers op Europese luchthavens is in april gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Het is voor het eerst dat het aantal passagiers is teruggelopen sinds de luchtvaartsector zich herstelde van de coronapandemie. Dat meldt de koepelorganisatie van Europese luchthavens. De daling is het gevolg van de Iran-oorlog. Partijleider Jesse Klaver van ProNederland heeft in een Kamerdebat over de sociale zekerheid hard uitgehaald naar de VVD, die volgens hem dit land gegijzeld houdt met taboes en breekpunten. De liberalen stellen volgens hem het partijbelang voorop door vast te houden aan de voorgestelde bezuinigingen. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sedok.
5: Goedemiddag, you know what it is. Het is alweer 1 uur. Mijn naam is Lucinda Sedok hier bij Galaxy Radio. We gaan gelijk van start. Zometeen hoor je Trey songs, Can't Help But Wait. We beginnen met Kanye West, Father.
0: Galaxy.
6: Bring the beat back.
7: It's going down. Damn.
8: We back inside the hip hop.
9: Let's drop more hip hop and R&B.
0: We are Galaxy.
9: You know
0: the number.

alweer donderdag 4 juni. Het gaat snel, het gaat snel. Maar ja, goed, we komen een festivalperiode komen we tegen. Voornamelijk ja, eind juni, juli, een beetje. Dan beginnen de festivals. Ik moet zeggen dat er wel veel festivals zijn omtrent eten. Dus dat is altijd goed. Maar waarom hebben we dit niet in de winter? In de zomer wil je die summer body behouden. Dat lukt niet. With all this good food. Sheesh, you're making it hard. En ik moet vooral eten denken, want zometeen hoor je Fetty Wap en ik denk gelijk aan een rap of zo. Misschien moet ik zo meteen even alsnog gaan ontbijten. Ik ben laat, ik moet gaan lunchen. Maar Fetty Wap hoor je zo meteen. Chris Brown uit 2012. Sweet Love. Ik weet niet wat ik aan het doen was. Maar ja, I guess I was listening to Chris Brown. We beginnen met Jonah Fraser samen met Frenna. I Need Your Love. We are Galaxy. Do you know that?

0: Zometeen hier op Galaxy, A$AP Rocky met Stay Here For Life. En A$AP Rocky heet niet zomaar A$AP. A$AP betekent zo snel mogelijk. En deze man pompt die baby's voor Rihanna zo snel mogelijk. Het schijnt dat ze weer in verwachting is, maar dit keer van een tweeling. Sheesh. I mean, it's a blessing hoor, Dani van. En hey, als je dat kan doen en je kan je permitteren, why not? But yeah, A$AP is A$AP. Missy Elliott hoor je ook zo meteen. Heerlijke throwback uit 2002. Work it. Still waiting for Missy Elliott to come to the Netherlands. Maar ja, we moeten denk ik gewoon nog even afwachten. En we beginnen met Nipsey Hussle. Rest in peace met What It Feels Like.
1: This is Galaxy Radio. Your number one playlist provider for hip-hop, R&B, and Afro music.
2: And this is what it feels like.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy. Ronnie Flex, Hoog Laag en Jade Lauren.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Black Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Whitney Houston combineerde soul, gospel en pop op een manier die miljoenen artiesten inspireerde. Haar stem blijft een van de meest iconische ooit.
4: Black, right? Yeah.
5: This is Galaxy Radio.
6: Okay. Hey, black on black, black.
7: Music.
5: Black music sounds like this.
8: June is Black Music Month.
9: Galaxy.
10: Back, back, back.
11: Way back, yeah.
12: You know how I

0: vrij. En, of morgen vrij. Ja, ik niet. Ik sta hier bij Galaxy. Speciaal voor jou. I really do not mind. We gaan gelijk door. Lil Uzi Vert, What You Saying? Die hoor je zo meteen. Kayla Brianna komt langs met Do You Remember? We beginnen met Don Toliver, Body.
1: This is Galaxy Radio. Let's go. This is where you hear the biggest stars. Sitting on top of the world.

Lieve mensen, time flies when you're having fun. Het is alweer bijna 2 uur. Mijn naam is Lucinda Sedok. Maar ik ben er morgen gewoon weer van 1 tot 2 speciaal. Op Galaxy voor jou. Wat je ook aan het doen bent, ik wens je een hele fijne dag. En ik spreek je morgen. Doei doei. Galaxy. Yeah. Yeah. Wait, I'ma take y'all way back. Way, way back. For the old school, for the old school. Bring it back. It's a Galaxy throwback.

0: check out the
1: music. Hey,
2: next.
3: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan, dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Goossens. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We rolling 10 joints in a row.
3: Do it!
5: Back inside that hip hop and R&B.
6: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
5: Light them up!

0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Taking it back to the old school.
4: Take you back to the
5: day. This one is for the self-proclaimed hip-hop head.
6: When was the last time you heard it classic?
7: Dropping another official Galaxy throwback.
8: Yeah, you know who it is.
9: 10 joints in a row.
10: Rolling 10 joints in a row.
11: I ain't never planning to stop.
12: Commercial free hip-hop on Galaxy Radio.

0: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika, om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: De invloed van gospel hoor je nog steeds terug bij artiesten als Beyoncé, Kanye West en Alicia Keys.
2: Black Music.
3: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Oh, I'm a superstar.
5: This is where the biggest stars come to play.
6: Let's go!
7: What's up, it's Coi Leray.
8: This Future.
9: Hey, what's up, this Chris Brown.
10: All the hits on Galaxy Radio.
11: The only station that matters, period.
12: We're doing it for the culture.
13: Rico's going crazy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Wel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
7: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan. Ondanks een verbod van de politie. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
8: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
9: Yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
9: You know the station.
0: On FM and digital radio.
9: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
9: Let's go!
0: 24 hours a day.
10: We back. Rolling 10 joints in a row.
9: Do it!
10: Back inside that hip-hop and R&B.
11: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
10: Light them up!

Music. Dr. Dre, geboren als Andre Romel Young op 18 februari 1965 in Compton, Californië, wordt gezien als een van de belangrijkste architecten van moderne hiphop. Niet alleen als rapper, maar vooral als producer, ondernemer en talentontwikkelaar veranderde hij de complete muziekindustrie. Dre begon zijn carrière in de jaren 80 als DJ bij de electrogroep World Class Wrecking Crew, maar brak wereldwijd door als lid van de legendarische rapgroep N.W.A. Samen met Eazy-E, Ice Cube

0: de police. Daarmee hielp NWA het genre gangsterrap wereldwijd groot te maken. Na conflicten binnen NWA verliet Dr. Dre de groep en richtte hij samen met Suge Knight Death Row Records op. In 1992 bracht hij zijn soloalbum The Chronic uit. Een album dat hip-hop voorgoed veranderde. Dre introduceerde hierop de beroemde G-funk sound. Langzame funkbeats, zware basslines, synthesizers en laid-back flows geïnspireerd door Parliament Funkadelic. Tracks als Nothing But A G-Thang, Let Me Ride en Dre Day groeiden uit tot wereldhits.
1: Damn, that shit was dope.
0: Zijn grootste hit blijft Still D.R.E. featuring Snoop Dogg. De iconische pianoloop, geproduceerd samen met Scott Storch, groeide uit tot een van de bekendste hip-hop beats ooit. Ook

0: what's good? It's Metro Boomin.
1: Hey, go, really?
2: This your boy Moonwalk.
3: Hip-hop. We play all the music.
4: Ik heb zoveel meegemaakt. Mijn hoedstories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
2: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Black Net Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom. Zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extince en Case. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom wordt de money in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigger breken kapot, maar die shit heeft me wel gemaakt. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer yo, lieve heer, het spijt me. Was al uit kanker, hij belde voor Witty. Ze vierden hem toch, is gewoon een gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck was mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked, certified loverboy net Drake. Nokia, ik was al fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking hate. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin. Wie is Maxima? Huh? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie, ik poets met water en dreft in die gouden kroon die blinkt. Mm-hmm. What is your life like? Largan fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten, night night.
5: Night night.
2: Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn.
5: Peter.
2: Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn.
5: Nah.
2: What is your life like? Lot of pull-ups en drive-bys. Ik hoop naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Coco te voert in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met een shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
5: Kan toch niet?
2: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken, maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen, dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma. Want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Mijn chick nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Heb jij maar de titel koning punchline? Want ik heb er weinig aan, daarmee koop ik geen fucking land in Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigger is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn.
4: What is your life like? Largan fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn.
2: What is your life like? Lot of pull-ups en drive-bys. Ik hoop naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn.
3: The biggest stars, you'll hear them all. We are Galaxy Radio.
6: Chop it down.
3: Like that.

0: Tunnel.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
5: En het is alweer 4 uur geweest. Dat betekent dat de laatste uren van je vierde werkdag aan het wegtikken zijn. Ik denk 5 uur, 5:30, dat de meeste mensen wel richting huis gaan in de file. Tot 7 uur, Boss B. Met zometeen onder andere French Montana. Maar eerst Distinct en Morat.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Kalani en Voldit. En ja, die Kalani die is bij veel mensen favoriet. Ik heb er wel eens gezegd, het is een favoriete zangeres van mijn collega OBS. Als ik het dan zo eens eventjes op het internet bekijk, dan komt ze namelijk als favoriete bij veel mensen naar boven. En dat is niet alleen vanwege haar muziek. Daarvoor French Montana en Moses Telwa was er met Take Off Your Clothes en Distinct. En Morat met RSS, oftewel RS6 of RS6, als ik het op de Franse manier wil uitspreken. Tot 7 uur, Bas B hier op Galaxy. We gaan de lijnen weer opengooien op 085-029-4x2. Bij deze gedaan, dat betekent dat je kan gaan bellen, je kan gaan appen, je kan ook voice memo's achterlaten. Wil je bijvoorbeeld invloed hebben op onze playlist? Wil je zelf iets toevoegen? Laat het weten. 085-029-4x2. Alles is welkom. Dit is van Nederlandse Bodem. Het is de nieuwe single van Clap & Fly, heet Facilité. You ain't gotta like it, cause the hood gon' love it.
1: Hey, Fidus, put on that beat, man.

0: En een Galaxy Throwback van Destiny's Child, Independent Woman. Het is in de maand juni Black Music Month. En daar komen ook de wat oudere artiesten, de OG's uit de hip-hop en R&B naar voren. Zo ook Destiny's Child. Daarvoor Fight en Cello Goedemor uit de Airplay Top 20. Die hoor je aanstaande zaterdag weer tussen 2 en 4. Nieuwe lijst en die kun je nalezen op onze website. Dat is galaxy.radio. glxy.radio. En daarvoor Anneli Choppa en Walk 'em Down en Clap 'n Fly met de nieuwe single die heet Facilité. 085-029-4x2. Of we Headband kunnen draaien met Boe. Die komt er zo meteen aan. Ik heb ook Gunna voor je klaar liggen met Chris Brown. And We Gonna Fuck the Night. En Dan Tolliver met E85.
1: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
1: Galaxy Radio.
3: Listen, everywhere I go,
1: Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store. And listen everywhere you go.
4: This is new music.
5: Droppers on new.
4: Headband.
6: The new Headband with Boo on Galaxy Radio.

0: E85, dus de nieuwe single van Dan Tolliver hier op Galaxy. Een man die, nou ja, ik denk wel met 4 of 5 platen op dit moment in de lijsten staat. Want hij brengt het ene na het andere uit. Daarvoor hoorde je Gunna en Chris Brown met We Gonna Fuck The Night. En Headband was er met Boo. Speciaal op verzoek via 085-029-4x2. Zometeen de nieuwe van Trobi, die heet Hoog. Maar eerst Nicki Minaj. Hier is Anaconda.
1: My Anaconda don't. My Anaconda don't. My Anaconda don't want none unless you got buns, hun.

0: De zoetgevoelige stem van Jade Lawrence samen met K.A. en Troy in Hoog, de nieuwe single. Zometeen na 5 uur meer bangers hier op Galaxy. Blijf lekker luisteren en je weet het, lijnen staan open. 085-029-4x2. En straks nog in het laatste gedeelte, we slepen je door de file heen. Mini mix, kortom alle redenen om te blijven luisteren.
1: We are Galaxy Radio. With Boss B, making traffic jams a lot more fun with the biggest bangers.
2: Hello? Oh, yeah?

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dance hall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival, June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: This is where the biggest stars come to play.
4: Everybody!
7: Turn it up, turn it up.
5: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
8: Wat dacht je van Joe en Zoe Turan? Wat dacht je van Rema? Wat dacht je van Lou Jimmy? Samen met Don Toliver. Om maar even een paar hits voor je op te noemen die er binnen nu een... Nou, wat zal ik zeggen? Klein kwartier aankomen.
9: This is what we do. We play all the music.
10: We go back, back, back, back to the... Back, back to the hip-hop.
11: Hip-hop.

0: Sexy.
1: Go, go.
2: Turn it up, yeah.
0: Home for hip-hop, R&B.

Lo Shimmy samen met Don Toliver en 3 AM. Daarvoor Rema en Baby It's a Crime en Show en Zoe Teran met Te Laat. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Normaal gooi ik er altijd even een onderwerp in op de weg naar huis. Tussen 4 en 7 uur. Gewoon een beetje om het gesprek aan te jagen. Alleen vandaag is er niet zo heel veel gebeurd. Gisteren hadden we natuurlijk de voetballiedjes. Maar vandaag, ja, eigenlijk als ik zo een beetje in de media zit te kijken, is alleen code geel afgekondigd vanwege de regen in Nederland. Er wordt een verkeerschaos voorspeld. Ik weet niet of die al gaande is, maar ik heb hem nog niet gezien. Maar goed, normaal heet dat file gewoon, hè. Nu heet het verkeerschaos. Ik vind sowieso dat met dat soort codes er snel naar een kleur gegrepen wordt. Vroeger was het gewoon warm. Tegenwoordig is het code rood en mag je niet meer buiten komen. En is er van alles aan de hand. En nu dus code geel voor regen. Het is gewoon slecht weer. Dat is het gewoon. Het is gewoon slecht weer en we hopen dat het beter wordt. Nou goed, mocht je ergens in de file staan en dus slachtoffer zijn geworden van die enorme verkeerschaos die voorspeld is, laat het weten via 085-029-2. Je kan ook overdrijven, zou ik zeggen. Bas Mandilo, Emotion Party en zometeen 6ix9ine en Nicki Minaj met Fefe.

0: live vanuit de Galaxy Studio. Buzzbeat tot 7 uur met The Weeknd en Playboi Carti. En Timeless, daarvoor 6ix9ine en Nicki Minaj met Fefe. En Bassman Dilo met Motion Party. Nou, we hebben toch een onderwerp gevonden vanmiddag. Het gaat namelijk over de codes. Er dreigt een verkeerschaos, extreme files. En dat allemaal omdat de code geel is afgegeven vanwege het weer. Ja, het is inderdaad slecht weer. Daar kun je niet omheen. Ik bedoel, het lijkt meer op herfst dan dat het op zomer lijkt. Ondanks dat de meteorologische zomer is begonnen. Maar ja, om nou alles in hokjes te plaatsen en een code aan te geven. Ik vind het wat overdreven. En Olivier, die aan de telefoon hangt, vindt dat ook, hè Olivier?
1: Nou, je hebt gelijk. Code rood, geel, groen, paars. Alles goed in hokjes. En inderdaad, de tone of voice is alleen maar wang maken. Mm-hmm. En waarom?
0: Zeg het maar.
1: Ik heb geen idee. Vroeger hadden we die code toch niet?
0: Nee.
1: We konden ook gewoon leven.
0: Ja, nou ja, je gaat het overleven, denk ik, die code.
1: Precies. Ik stap zo in de auto, code geel of geen code geel. Gewoon de file in.
0: Nou, een veilige reis dan.
1: Dankjewel.
0: Oké, en bedankt voor het bellen. Hoi, hoi.
2: Galaxy Radio.
3: And hip-hop.
2: Your favorite hip-hop.
3: Hip-hop.
2: And R&B.
3: Y'all know me.
2: Galaxy.
4: Y'all rocking with DJ Skeen, Lil B.

0: Nieuwe single van Damme hier samen met FJ. Je hoort de Pretty Girls in Allo. En daarvoor Young Felix en Rijk met Ik Ken Die Girls. Het is in de maand juni Black Music Month hier op Galaxy. En dat betekent extra aandacht voor Black Music. Maar dat hadden we eigenlijk al 24-7. Eigenlijk dag en nacht altijd hier op Galaxy. Om even wat OG's uit de hip-hop wereld en weet je, de grote sterren uit de muziek scene in het licht te zetten, hebben we dus Black Music Month. En zometeen Beyoncé met Sweet Dreams.
1: It was all a dream. De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van Black Music. Van de OG's van hip-hop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziek scene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
2: May I kick a little something for the cheese.
3: The world is yours.
2: California. Cause ain't nothing but a G thing, baby.
4: Black Music Month on Galaxy Radio.
2: Hell yeah.
5: And you don't stop.
6: It's the time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
7: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
8: Hey, hip-hop, I hope you know my song.
9: Hallo,
10: we are Galaxy.

0: Ja, het leven van een artiest gaat niet over rozen natuurlijk. Hè? Want dan zit je daar in je huiskamer. Het geld loopt met bakken binnen van alle hits die je hebt gehad. En ja, in één keer komt dat besef van... Goh, ik moet toch weer eens een keer wat gaan doen. En dat dacht waarschijnlijk Usher ook. Hij nodigde Chris Brown uit voor een tour. En belde met Kalani voor een nieuwe plaat. En die hoorde je net. Het heette Should and Never. En daarvoor Beyoncé met Sweet Dreams. In het kader van Black Music Month. Want de hele maand is het natuurlijk Black Music Month hier op Galaxy. 085-029-4x2. Vind je terecht dat al die codes maar her en der verspreid worden... bij iedere regendruppel, iedere sneeuwvlok of iedere zonnestraal? Laat het weten of wil je gewoon een plaatje aanvragen. Het mag ook. En dan hoef je Temps niet meer aan te vragen, want die ga ik al draaien. Ook Lijpen en KM met Droom soms hoef je niet aan te vragen... want die ga ik ook draaien. En Maggot die stel je met Cash It. Hoor je nu?
1: We are playing the biggest bangers...

0: Maar het zijn er maar weinigen die het op plaats zetten. Lijpen is daar wel een goed voorbeeld van. Want zijn dromen werden werkelijkheid. Samen met KM in Droom Soms. Daarvoor Thames en What You Need. En Megan Thee Stallion met Cash Shit. Zometeen na zessen je vrije donderdagavond. En straks natuurlijk we slepen je door de file heen. Minimix en nog veel meer bangers. Alle redenen om te blijven luisteren. Tot zo.
1: Hey, okay.
2: We are Galaxy.
3: I just wanna ah, 1600 block. I just wanna rock.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het kabinet zal niet aandringen op een alternatief voor de snelle stijging van de AOW-leeftijd. Dat heeft minister Hans Velbrief van Sociale Zaken duidelijk gemaakt in een Kamerdebat over de ruzie tussen het kabinet en bonden over de sociale zekerheid. De Drentse gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. En dan het weer. Vanavond nog kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen in het oosten, vooral in de middag, kans op enkele buien. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: This is where the biggest stars come to play.
5: We are Galaxy Radio.
6: Yeah, I'm back with the flow and I'm back with the vibes.
7: Back
6: with the flow and I'm back with the vibes.
8: Een laatste uur, Bas weer hier op de radio met straks de We sleep je door de file heen minimix. Want ja, code geel vandaag afgekondigd. Ik kijk even naar buiten. Ik zie het niet hoor, maar vooruit. Dat zal nog wel plaatselijk hier zijn, denk ik. En zometeen Kanye West en Travis Scott met een nieuwe single die heet Father. Baby Keem komt eraan en Kendrick Lamar, maar eerst Bad Bunny.
9: Let me explain something to you one time, man.
10: We right back.
11: Yeah. Galaxy.
12: Now more hip-hop and R&B.

0: Baby Keem en Kendrick Lamar met Good Flirt. En daarvoor Kanye West en Travis Scott met Father. Ik zat gisteravond RTL Late Night te kijken, want daar kwam Kanye nog een keer ter sprake. Het Centraal Joods Overleg had namelijk via een kort geding geprobeerd een inreisverbod af te dwingen voor de Amerikaanse rapper. Alleen de rechter ging er niet in mee. Het Centraal Joods Overleg zegt namelijk dat er een gevoel van onveiligheid is bij Joodse Nederlanders door Kanye. En dat komt door zijn uitspraken. Hij heeft meerdere malen antisemitische uitspraken gedaan en t-shirts in zijn webshop verkocht met hakenkruizen. Ja, en in Nederland is dat per wet is dat verboden. Nazistische uitingen, zoals bijvoorbeeld een swastika, dat mag in Nederland niet. Alleen ja, Kanye vormt volgens de politiek geen gevaar voor de samenleving. En zodoende kwam er dus ook geen inreisverbod. Alleen de vraag is een beetje van, kan je iemand verantwoordelijk houden op basis van zijn artistiekerige vrijheden? Ik bedoel, het zijn discutabele dingen. Hij had het beter misschien als artiest niet kunnen zeggen. Maar het is niet zo dat er dan 70.000 fans, weet je, in het Gelderdoom staan die ook allemaal antisemitisch zijn. Dat niet. Dus in zoverre is het geen gevaar voor de samenleving. En stel je voor, ik ben rapper en ik maak een liedje over, noem maar wat, over de schutting van de buren. Want ik erger me al jaren aan de schutting van de buren. En ik ga een rapliedje maken over het feit dat ik dus de schutting van de buren onver wil trekken. Dan zou dit een aanleiding zijn, een poging tot het vernietigen van eigendommen van de buurman, wat op zich strafbaar is, kan ik dan daar ook voor worden opgepakt? Of niet? Kijk, dat is het moeilijke verhaal. Om er even een ander ding, en misschien heeft het er helemaal niks mee te maken, ook even aan te geven. Er was bijvoorbeeld vorige week een jongen die had Gilles de la Tourette. En die had in een vliegtuig het woord bom gezegd. Ja, dan moet je er als normaal mens moet je daar natuurlijk onmiddellijk van worden verwijderd van zo'n vliegtuig. Alleen zijn ouders hadden al gezegd dat het mogelijk zou kunnen voorkomen door deze aandoening dat hij dus dat zou doen. Kan je zo iemand dan in zoverre dan verantwoordelijk houden voor zijn uitspraken? En misschien heeft Kanye ook wel iets wat in zijn hoofd niet lekker zit. Dus ja, het is een moeilijke discussie. Ik weet het, we gaan hier ook niet uitkomen. Ik weet er alles van, maar ik denk, gooi het toch nog even op. In ieder geval, zijn cassetten die gaan gewoon door. Heb je kaartjes? Ik zeg, look at you!
1: Galaxy Radio.
2: On FM, digital radio en online.

0: J-Rock en Kendrick Lamar, The King's Dead, Lang Leef de Koning. En daarvoor Chris Brown en Vibes Cartel met Fuck and Party, de nieuwe single. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Regelmatig hoor je hier de nieuwste poekoes. Zometeen Lil Uzi Vert en What You're Saying, maar eerst Mensa en Serrano. Ben met Serrano.
1: We are Galaxy.
2: This is that hip-hop music.
3: What's good?
4: It's your boy Kendrick Lamar.
5: Hey.

0: Lil Uzi Vert en What You Saying. Het is Black Music Month op Galaxy. De hele maand juni staat in het teken van Black Music. En eigenlijk staan we altijd in het teken van Black Music. En om dat te vieren, veel throwbacks op de radio. Zometeen Jay-Z en Linkin Park met Nam Encore. Voor de rest DJ Mastered samen met Travis Scott en The Parking Lot. En Pressure Babe komt eraan. Dat is nieuw werk. Dat is in Amerika op dit moment in de hitlijsten te vinden. Misschien dat Europa er ook voor gaat vallen. Jake Session, je hoort ze zometeen.
1: It was all a dream. De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van Black Music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
2: Sipping on gin and juice. May I kick kick a little something for the G. Cause ain't nothing but a G thing, baby.
3: Black Music Month on Galaxy Radio.
2: Hell yeah.
4: And you don't stop.
5: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
6: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.

Het is nieuw, het is van Pressure Babe. Het heette Jake Session hier op Galaxy. En daarvoor DJ Mustard en Travis Scott met Parking Lot. Het is tijd voor de We sleep je door de file heen mini-mix Code Rood.

0: De Galaxy, we slepen hier door de file heen. Mini mix voor deze donderdag. Zometeen na 7 uur DJ Low Pro in Break North. En vanavond vanaf 11 uur natuurlijk onze eigen nachtkoningin. Dat is Rosa G. Ik spreek je volgens mij maandag weer om 4 uur. Hoi!
1: This is Galaxy Radio. Your number one playlist provider for hip-hop, R&B en afro music.
2: Hey, it's Tyler.
3: It's me, Chanel.
4: Tyler with Chanel. Now on Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mamarazzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 PM. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Het Nederlands elftal is vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De selectie van bondscoach Ronald Koeman vloog met een KLM Boeing 787 naar New York. Na een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan start Oranje op 17 juni het WK met een groepsduel tegen Japan. Deze wedstrijd zal worden gespeeld in Dallas. Premier Rob Jetten zegt dat het kabinet bereid is de geplande bezuiniging van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid mogelijk te verlagen, mits er eerst een akkoord komt over de hervormingen van de WW en de WIA. Alternatieve besparingen zijn bespreekbaar en hoeven niet per se binnen sociale zaken te worden gevonden. Daarmee toont Jetten zich flexibeler dan VVD'ers Eelco Heijnen en Ruben Brekelmans. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
1: Ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
0: Galaxy.
3: Yeah. Hottest station in the city.
0: On Galaxy.radio.
4: All right, now let's get back to
2: this
4: the hip-hop.
2: This is DJ Lo Pro and Break North on Galaxy Radio.
1: Let's go.
5: Black music month.
1: Yeah.
2: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

Ja toch. Je luistert naar Big North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en het is time to celebrate Black Music Month. En dus kan het niet zo zijn dat ik geen classics ga draaien. En ik had zoiets van de performance van Jay-Z bij Dingerman. Wat is het samen met The Roots? Dat was wel echt een thema hoor. Dat was wel een ding. En ik had zoiets van oké man, om te celebrate dat Jay weer op het podium staat, draai ik eventjes een remix die je misschien niet helemaal kent. Can't Knock the Hustle in the Fool's Paradise remix. En dat is dan weer een klein dingetje. Maar ja, Melissa Morgan, Fool's Paradise, dat is de originele versie van dit nummer. So you know. In elk geval, ja man. Deze uitzending, gewoon ook echt wat nieuwe dingen man. Af en toe een throwbackje. En ook, ja, vooral, we got to celebrate Black Music Month hier bij Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos. Je gaat luisteren naar 42 Dog en Cash Doll met Fig One. De remix featuring Skilla, baby.

0: Mr. Nice Guy.
1: This thing right here is our thing.
2: Hey, put your hands up.
3: Do it right now. Go.
1: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
4: Nee.
5: Wat jij voor luistert is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier moet je opletten.

Ja toch, je luistert sowieso naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en die tune, ze waren wel weer lit. Ik ben begonnen met 42 Dog en Cash Door met Fig One in de remix featuring Skilla Baby. Daarna Ruchi met Get Bracken en Come Back featuring AZ Check en RJ Mr. L.A. Van eigen bodem, Rico met de track King Kong. En het gelijknamige album Rico is out there, dus go check that out. Rico ken je natuurlijk van Opgezwollen. Dus ja, ben sowieso een legend in de Dutch hip-hop game. Daarna, Milo Laat Het Lukken met Twee Motten, featuring ADF Samski. Natuurlijk is dat het broertje van Ronnie Flex, you know that. En deze tune waarvan je nog steeds de achtergrond hoort is Sexy Red met Rackies, featuring ATL Jacob en DJ Holiday. ATL Jacob is de producer, dus ja man, zo ben je weer daar. Van Memphis naar Atlanta, dus dat is het ding, ligt dicht bij elkaar ook. Wat ik dope vind, is dat ja, Anderson .Paak, hij is betrokken bij een album K-Pops. Ja, het is muziek dat wel geïnspireerd is door K-Pop, maar dat het niet letterlijk K-Pop is. En hij heeft J.I.D. ook bereid gevonden om een bijdrage te leveren. Dus je gaat luisteren naar J.I.D. en Anderson .Paak met What About Us. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos.

6'7", 8". Ja, man. Dat is het ding. Je hebt geluisterd. Je luistert naar Break North sowieso natuurlijk op Galaxy Radio. En de tune die net ook hoort is van Lil Wayne met 6'7". Legendary tune toch wel. En ja, die garage. Ja, wat moet je ervan maken in het leven? Maar je kunt het allemaal vinden op de Carter 4. Er is ook een deluxe version van. Met natuurlijk extra dope tracks erop. Dus ja, man. Custom Celebrate the Classics. Ook de wat modernere classics is ook belangrijk, man. In elk geval ga je nu luisteren naar een brand new tune van Brewski met Sexy. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Loper met de nicest tunes.

Die mannen die staan al een tijdje droog. Die kraan is dicht, veel belanden bij een psycholoog. Ja, dit is onderwereld, oppas, je moet uitkijken. Hier zijn tentakels, kijk hoe ver die armen uitspreiden. Lange armen, hier zijn lange armen. Die nieuwe waggie die kijkt

Ja toch, en je luistert naar Brick North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lowpro en sowieso tijd om je te gaan blessen met een playlist. Er zitten heerlijke tunes tussen. Natuurlijk te beginnen met Brewski, met Sexy. Daarna een Nederlandse legende. Ja man, 100% Deems. Hij heeft samen met Chew, een hele dope producer, heeft hij Apex Predators uitgebracht, featuring Benjamin Epps. En ja, sowieso Deems. Als er mensen uit Amerika hier zijn, en dan vooral wel uit de goede oude tijd, zeg maar jaren 80, 90 qua start, kan je ervan uitgaan dat Deems ze kent gewoon. Van de Gangsta Foundation, De La Soul, Rhyme Syndicate heb ik het over, Ice-T onder andere. En er ook mee samen heeft gewerkt. Dus ja man, meer dan een legend in the game zelfs. Dus we got to celebrate that. Ik ben al blij met deze tune, ik vind het een keiharde banger. Daarna K-Camp met Oeh Oeh. En dat kan je vinden op het album Giant. Ik vind K-Camp vind ik altijd interessant vanwege, ja man, een dope mix tussen smooth vocalism en ook wel een beetje raw rhyming. Zeethoven heeft de beat geproduceerd. Daarna Le Blanco met Runner featuring K.A. En de laatste is van MRD met Baller. Nu is het tijd om te gaan luisteren naar een brand new tune van Pee Wee Longway. Hij heeft een album uitgebracht genaamd Indo en je gaat luisteren naar Rollin hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lowpro on the ones and twos.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Nederland steunt het Zweedse voorstel om Russische toeristen strenger te weren uit de EU. Minister Bart van den Brink noemt het huidige visumbeleid een dubbel signaal richting Rusland. Zweden wil bij monden van Johan Forssell luxe reizen naar Europa beperken zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt. Een 21-jarige deelnemer aan de Marathon van Utrecht is dinsdag overleden nadat hij zondag tijdens de wedstrijd onwel was geworden. De student van de Universiteit Utrecht werd gereanimeerd en lag enkele dagen kunstmatig in coma. Studentenvereniging Veritas heeft uit rouw alle sociale activiteiten afgelast. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Galaxy. I got
5: my peoples with me.
6: I'm here now.
7: What's good? This is Wale.
8: This is DJ Khaled.
9: It's Meek Millie.
10: This is Drake.
0: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
3: This is DJ Lo Pro and Break North on Galaxy Radio.
11: Let's go.
12: Black music month.
11: Yeah.
3: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

0: Ja toch, en je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben hier lopen, de tune die je net hebt gehoord, die is van Nipsey Hussle. Met Late Nights en Early Mornings, wat je kunt vinden op de Marathon, wat een verzameling is ook aan. Een soort van eigen versies maken van tracks die je misschien wel kent. Of nou van instrumentals die je kent, maar dat zijn ook wel die goede dingen in elk geval. En ik had wel zoiets van, ja, maar in deze maand kan Nipsey Hussle sowieso niet ontbreken. Dus dat is bij deze gelukt. Bij Break North. Anyway, Drake. Hij heeft een mening. Hij heeft namelijk een tune uitgebracht. Too Hard for the Radio. Ik vind het een interessante stelling. En ik heb zoiets van, weet je wat? Laten we gewoon samen gaan luisteren of dat ook daadwerkelijk zo is. Met DJ Loper on the ones and twos. En je gaat luisteren naar Drake met Too Hard for the Radio. Hier bij Break North op Galaxy Radio, right?
1: Yeah.

Je luistert sowieso naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en het is tijd om je te gaan blessen met een playlist. Te beginnen met Drake, met Too Hard for the Radio. Ik ben benieuwd naar je mening daarover. Sowieso. Daarna Mar Mar met Go Crazy. Daarna Bokka 8 met Op Mijn Best. Lekkere tune is dat trouwens, man. Daarna Kill Problems met F.U.N. En dat kun je vinden op Flower Booms in May 3. Blooms in May 3. Daarna Ruchi met Knock Knock. En dat kun je vinden op North Side Story. En de laatste tune is natuurlijk van French Montana en Max B. Turn You On. En dat kun je vinden op Wave Gods 2, The Cosmos Brothers. Freddie Gibbs. Hij heeft iets doops uitgebracht. Gewoon een EP'tje. Genaamd RBT met 3 tracks erop. Ik ga nu luisteren naar Action van Freddie Gibbs. Natuurlijk ook een West Coast legend. Alright, je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro on the decks. Check, check. Yeah, yeah. Check, check.

In de bands met de gang, we don't stop. Zo rode lichten, al mijn mannen weten hoppie, gas verdassen. In de bands met de gang, we don't stop. Zo rode lichten, al mijn mannen weten hoppie, gas. In de bands met de gang, we don't stop.

0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
1: This is DJ Low Pro on Galaxy Radio. This is Galaxy Radio.
2: Black music!
3: Turn the music up.
1: Celebrating Black Music Month.
2: As we proceed to give you what you need. Get live, motherfuckers. As we proceed to give you what you need.
4: Turn the mics up. Turn the mics up. Yeah, the beat is knocking. Leave that mic up, though. Turn that shit the fuck up. What? Turn it up louder.

boys behind.

Ja toch, en je luistert sowieso naar Break North op Galaxy Radio. Ik heb een liedje lopen, de tune die je net hebt gehoord. Die is van, natuurlijk van Biggie met Who Shot You, wat je kunt vinden op het legendary album Ready to Die. Ja man, ook in deze maand sowieso belangrijk om dit soort supersterren gewoon te blijven eren man. Black Music Month, dus zo nu en dan. Dit is wel trouwens, ik denk wel een van mijn favoriete Biggie tracks man, qua beatwise en manier van flow en shit. Ja man, really loving it. Nu heb ik een brand new tune van T.I.P. voor je klaarstaan. Yellow Lamborghini. En ik weet zeker dat je er ook eentje wil hebben, man. 100%. Deze is featuring Roscoe Dash. En je gaat er nu naar luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos. Alright?

0: gotta stop me.
1: No.
2: Get into it.
0: Hey, what you need? I still got it.

0: Ja, man.
1: Even ook die Neo Soul. Toch even wat love geven hier bij Break North op Galaxy Radio. Maar daar kom ik zo meteen op. Want natuurlijk ga ik eerst even beginnen bij het begin van de playlist. We zijn begonnen met T.I.P. met Yellow Lamborghini. Featuring Roscoe Dash. En ja, man, we willen allemaal dat ding wel hebben, toch? Ik denk dat toch, als ik zou moeten kiezen, wordt het toch een Urus, denk ik. Ik ben niet voor niks vrij lang. En ik denk dat ik daar dan gewoon redelijk in zou kunnen passen. Maar ja, ook eerlijk, die RSQ8, zelfde auto. Qua components, kleine andere tweaks. Maar basically the same shit. Dus ja, man, wat ga je dan doen, hè? Ga je die extra Urus money, ga je die spenden? Of heb je zoiets van, ah, die viering is ook goed genoeg. Dat zijn life choices, man. Maar no worries. Ik hoef ze niet te maken, man. Ik ben blij met de huidige whip. No worries. Daarna Fies met Malice in the Palace. Dat verwijst naar een basketbalwedstrijd waar twee teams gewoon complete, met elkaar op de vuist gingen. Dan heb ik het over de Indiana Pacers en de Detroit Pistons. Legendary shit in elk geval. Y'all Won, dat is het album waar je het op kan vinden. Daarna Whip King met You Funny. En dat kun je vinden op het album Free Game. Daarna Stijn met The Run Up. En dat is een rhythm dingetje, toch? Daarna Busy Signal met The Body There featuring Suku Ward. Love it, man. En de laatste tune is een hele dope remix van een Nederlandse producer van The Pax. Ja, Adriana Evans met Reality. En dat is wat we allemaal feesten, toch altijd. In elk geval ga ik je nu blessen met een West Coast banger van Chipass met Quiet featuring Cousin Vic. En dat kun je vinden op NHT, oftewel Niggas Having Things. Je gaat er nu naar luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro, blessing you with the dopest tunes.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails, and drinks, and a lot of soca, dancehall, Afro, and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 PM. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada. Goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt-het-vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
1: Yeah, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: This is what we do. We play all the music.
4: Let me get back.
5: Yo, what the play is, it's Kodak Black.
6: Hey, what's up, this is Chris Brown.
7: Sean Gunner.
8: We are Galaxy.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Baby, light my
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Afrobeat-legende Fela Kuti gebruikte muziek als protest en inspireerde de moderne afro-sound.
3: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Like everything.
3: We play all your favorite black music artists and music.
5: Maximum.

Hold on. Don't laugh, bitch. You can recording. You can hear you.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Een week voor het WK voetbal in Mexico-stad protesteren leraren, families van vermisten, boeren en vrachtwagenchauffeurs. Ze blokkeren wegen en eisen aandacht voor hun problemen. Er worden in totaal 13 wedstrijden in Mexico gespeeld. Veiligheidszorgen nemen toe na eerdere gewelddadige confrontaties en drugskartelconflicten rond het Azteca-stadion in de hoofdstad Mexico. Bij Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook zijn donderdag volgens hulpverleners zeker 10 doden gevallen, onder wie 5 familieleden. Een meisje overleefde een aanval op een wooncomplex in Gazastad. Later viel nog 1 dode. Sinds oktober zijn circa 930 Palestijnen omgekomen en sinds 2023 ruim 72.000 volgens lokale autoriteiten. Zwitserland zet 4.000 militairen in voor veiligheid rond de G7-top die van 15 tot 17 juni plaatsvindt onder gastheerschap van Emmanuel Macron. De top vindt plaats bij het meer van Genève vlakbij de Zwitserse grens. Onder de genodigden is vermoedelijk ook Donald Trump. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Let's make it happen.
0: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
5: This is hip-hop, homie.
6: We live right here, baby.
0: Galaxy, the number one.

0: Y'all crazy, you know?
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Is it the last of yes, the vroeg? Is er nog maar gaan, maar weet niet hoe. Ik ben al dagenlang op zoek.
3: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Black Music.
5: Drake. Geboren als Aubrey Drake Graham op 24 oktober 1986 in Toronto, Canada, is zonder twijfel een van de meest invloedrijke artiesten van de 21ste eeuw. Hij groeide op in een multiculturele omgeving in Toronto en werd opgevoed door zijn moeder nadat zijn ouders op jonge leeftijd uit elkaar gingen. Zijn vader was drummer en werkte samen met verschillende soul- en funkmuzikanten, waardoor muziek al vroeg een belangrijke rol speelde in zijn leven. Zijn grote doorbraak kwam in 2009 met de mixtape So Far Gone. De single Best I Ever Had werd een enorme hit

is zonder twijfel One Dance. Het nummer betekende een belangrijk kantelpunt voor Afrobeats en dancehall in de wereldwijde popmuziek. Binnen Black Music Month kan Drake worden gezien als de artiest die hiphop definitief het streamingtijdperk binnenleidde. Hij veranderde niet alleen hoe muziek klinkt, maar ook hoe muziek wordt geconsumeerd. Zijn

think of the right thing to say.

Schwarzenegger.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Staande zaterdag bij Fleva in Jaer is een interview met Elda Sensei van The Artifacts.
4: Here comes the brand new Fleva in here.
3: En die ken jij onder andere van deze absolute classic. Dit en nog veel meer dopeness hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
5: Booms, booms, you know what I'm saying?
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ahoy!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel was en de dood heeft veroorzaakt. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Een week voor het WK voetbal in Mexico-stad protesteren leraren, families van vermisten, boeren en vrachtwagenchauffeurs. Ze blokkeren wegen en eisen aandacht voor hun problemen. Er worden in totaal 13 wedstrijden in Mexico gespeeld. Veiligheidszorgen nemen toe na eerdere gewelddadige confrontaties en drugskartelconflicten rond het Azteca-stadion in de hoofdstad Mexico. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
2: This is Galaxy Radio on FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
2: 24 hours a day, clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy. Rosa G.

0: music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: De 808 drummachine veranderde black music compleet. Vooral in hip-hop, trap en R&B hoor je die diepe bas nog steeds terug.
2: Hip-hop, R&B en Afro music.
3: Talk about black
2: excellence. It's Black Music Month on Galaxy Radio.
4: You want vibes? She is the vibe. Rosa G takes you into the night. No rules, just rhythm. Rosa G owns the night. She's your late night addiction.
2: This is Rosa's world.

0: And brown eyes. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Dancehall had grote invloed op de flow van moderne rappers. Snelle ritmes en melodische delivery komen rechtstreeks uit Jamaica.
3: This thing right here is our thing.
4: Hey. Put your hands up.
5: Do it right now. Go.
3: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month. From the block to the booth, Rosa G serving late night soul.
6: Heavy on the flavor.
3: Here is Rosa G on Galaxy.
7: Does my hair look beautiful? Do my titties look right? Think I can knock the ball?

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Wel voor een partnership naar.

0: Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Chris Brown combineerde zingen, dans en performance tot een complete entertainmentstijl.
3: Black, right? Yeah. This is Galaxy Radio.
4: Okay. Hey, black on black, black.
3: Music. Black music sounds like this.
2: June is Black Music Month.
5: Never chase bread, chase the vision.

0: To the class of 2023 who be keeping the culture hot. Jeez. This is 50 years of hip hop.
1: We're celebrating 50 years of hip hop. And this is a Galaxy throwback.
2: Check out
3: the music.
4: Next.
5: More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
6: Here on Galaxy Radio.
7: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
8: Ahoy.
7: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.